en ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
3: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

en eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Justine Snijske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zit hij ook goed.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpoint van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.
1: Mm, mm, mm.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Greensalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goeiedag en van harte welkom bij Celebration hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je weer luistert of dat je nu net aanschuift, onderweg bent of lekker thuis zit. Dit is alweer de derde uitzending en dat voelt nog steeds een beetje als het begin van iets bijzonders. Vandaag hebben we weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria, achter de knoppen zit Anne de Jong. En we hebben iets extra's bijzonders, want we ontvangen live in de studio 2 gasten uit de muziekwereld, Egbert en Hendrikje van de Vuurvogels. We gaan straks met hen in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar prachtige muziek. We beginnen deze uitzending met een lied dat je meteen helpt om stil terug te kijken op alles wat was. In All My Days You Have Been Faithful zingt Elara Veet over dankbaarheid, vertrouwen en vasthouden aan die ene zekerheid. God laat niet los. Leun even achterover, luister met je hart. Hier is Elara Veet met All My Days You Have Been Faithful.

Zo, we zijn toegekomen aan de eerste rubriek van vandaag. En dat is de filmboekbespreking. En ik heb vandaag gekozen voor het boek Leiderschapslessen uit de Bijbel van Arjan Santing. En in dit boek laat Arjan Santing zien dat de Bijbel niet alleen een religieus boek is, maar ook een rijke bron van tijdloze leiderschapsinzichten. Hij verbindt de Bijbelse verhalen met actuele vragen over leidinggeven in organisaties, bedrijven en in maatschappelijke context. Het kernidee is: goed leiderschap draait volgens Arjan niet primair om macht, status of controle, maar om dienend leiderschap, karakter en verantwoordelijkheid. Veel principes die vandaag als modern leiderschap worden gepresenteerd, blijken eigenlijk al eeuwenoud te zijn. Bijvoorbeeld, ik zal er een paar opnoemen, belangrijke leiderschapslessen. Leiderschap begint bij karakter, authentiek zijn. Integriteit en nederigheid en betrouwbaarheid vormen hier de basis van. En zonder deze innerlijke waarden verliest leiderschap eigenlijk gewoon zijn geloofwaardigheid. Dienend leiderschap, dat is in deze tijd natuurlijk ook wel een beetje anders dan wat de tijd eigenlijk aangeeft. Maar dienend leiderschap is heel krachtig. En dat laat hij zien aan de hand van figuren zoals Mozes, David en Jezus. Hij laat zien dat echte leiders hun positie gebruiken om anderen tot bloei te brengen en niet zichzelf. En hoe ga je dan om met falen en tegenslag? Want ook de Bijbelse leiders zijn verre van perfect. Juist hun fouten en hoe zij ermee omgaan maken hen heel leerzaam voor leiders van nu. En keuzes maken onder druk, dat is natuurlijk ook wel even een vak apart. Verhalen uit de Bijbel tonen hoe leiders omgaan met morele dilemma's, onzekerheid en verantwoordelijkheid voor anderen. En hoe kan je dat dan vandaag de dag gebruiken? Arjan slaat steeds de brug naar de hedendaagse praktijk in bedrijven en organisaties, of bijvoorbeeld in de politiek en bestuur, maar ook in persoonlijke leiderschapsrollen, zoals als ouder of bij vrijwilligerswerk. Het boek nodigt je als lezer uit om niet alleen slimmer, maar vooral ook wijzer leiding te geven. Nou, voor wie is dit boek nou bijvoorbeeld geschikt? Natuurlijk dan voor leiders en managers, maar voor ondernemers, mensen die geïnteresseerd zijn in zingeving en ethiek, en misschien wel voor jou als je radioluisteraar die houdt van een stukje reflectie en praktische toepasbaarheid. De conclusie: leiderschapslessen uit de Bijbel laat zien dat leiderschap uiteindelijk een morele discipline is. Het boek prikkelt om opnieuw na te denken over wat goed leiderschap nu werkelijk betekent, toen en nu. Nou, we gaan nu weer snel verder met muziek. En wat heb ik even kijken, wat hebben we allemaal voor jullie klaarstaan? We slaan een bijzondere brug tussen twee nummers die allebei draaien om hoop en verbondenheid en geloof. Eerst hoor je een klassieker met een tijdloze boodschap, namelijk One Love van Bob Marley en de Wailers. Zijn oproep tot eenheid, liefde en samen onderweg zijn. En daarna maken we het persoonlijker en stiller met het prachtige nummer There Was Jesus van Demi Lee Moore. Een lied over momenten van pijn, twijfel en zoeken. Maar met het besef dat je er nooit alleen doorheen hoeft te gaan. Nu eerst Bob Marley en de Wailers, gevolgd door Demi Lee Moore met There Was Jesus.

Dit was Demi Lee Moore met There Was Jesus. En wat leuk dat ze zichzelf aankondigde. Want ik heb net begrepen dat ze contact heeft gehad met Radio Spannenburg. Kijk eens, wat een klein wereldje. Vandaag de overdenking wil ik eigenlijk houden over Petrus. Petrus, ja, een heel markant figuur in de Bijbel. En ik wil eerst graag een gedicht lezen van Janneke Troost. Petrus en ik. Petrus, als ik de verhalen van je lees die in de Bijbel staan geschreven, dan komt het soms zo dichtbij. Herken het in mijn eigen leven. Het ene moment van je leven ben je dan helemaal in de Heer. En even later kan het gebeuren, dan verloochen ik hem weer. Weet je wat ik graag zou willen? Samen in een bootje op het meer. Praten over deze onderwerpen. En vissen, dat doen we dan een andere keer. Nou, ik denk heel erg herkenbaar. Petrus is in de Bijbel nooit de gladgestreken held. Hij is juist iemand het ene moment vol vuur en die zegt, Heer, ik ga met u mee tot in de dood. En het volgende moment in paniek roept hij, ik ken die man niet, tot 3 keer toe, totdat de haan kraait. Hij is impulsief, emotioneel, trouw, bang, dapper, wankel, alles door elkaar. Precies daarom is hij zo'n troostrijke gesprekspartner in het gedicht. Hij begrijpt de strijd. Petrus weet hoe het voelt om te willen geloven en toch te twijfelen. Om te willen volhouden en toch te vallen. Om God te willen volgen en toch bang te zijn voor mensen. In een gesprek met hem hoef je je niet groot te houden. Hij heeft zelf ook op zijn knieën gelegen. Hij kent schaamte en vergeving. Zijn verloochening van Jezus is misschien wel het meest menselijke moment in het hele evangelie. Hij weet hoe het voelt om jezelf teleur te stellen. Maar hij weet ook hoe het voelt om opgetild te worden door vergeving. Daarom straalt hij in het gedicht geen oordeel uit, maar mildheid. Petrus is niet perfect en dat is juist de troost. Petrus is geen heilige die boven je staat. Hij is een mens die voor je staat. Het draait om menselijkheid, om het besef dat God niet zoekt naar perfecte mensen, maar naar eerlijke mensen. Petrus is het levende bewijs dat je kunt vallen, kunt falen, kunt twijfelen, kunt schreeuwen, kunt weglopen en toch volledig geliefd kunt zijn. Iemand die zegt, als er voor mij ruimte was, dan is er voor jou zeker ruimte. Dit is echt een mooie overdenking over Petrus. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dan gaan we naar de volgende set en die beginnen we met een nummer van Eva Cassidy. Ik wil graag even kort wat vertellen over wie Eva Cassidy nu precies was. Zij was een Amerikaanse zangeres met een unieke zuivere stem en een bijzonder talent om liederen diep te laten raken. Ze stond bekend om haar warme interpretaties van gospel, folk, jazz en pop. En ze zong altijd met een grote kwetsbaarheid en oprechtheid. Tijdens haar leven bleef ze relatief onbekend, maar na haar overlijden in 1996, en ze was toen nog maar 33 jaar, zij is overleden aan kanker, daarna werd haar muziek eigenlijk pas wereldwijd ontdekt. Vandaag de dag wordt Eva Cassidy gezien als een van de meest indrukwekkende stemmen van haar generatie. Puur, tijdloos en recht uit het hart. People Get Ready is een ingetogen, hoopvolle oproep om onderweg te gaan met geloof en openheid. Zacht gezongen, maar met een krachtige boodschap van verwachting en vertrouwen. En daarna hoor je Mercy Me met Even If, een lied dat ook zegt, ook als het anders loopt, dan kunnen we blijven hopen. Vertrouwen, niet omdat alles goed afloopt, maar omdat God goed is. 2 liederen, 1 boodschap. Eerst Eva Cassidy en daarna Mercy Me met Even If.

op 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.

Nou, prachtig. Mercy Me met Even If. En dan zijn we nu toegekomen aan het verzoeknummer van vandaag. En dat komt van Bertie uit Oudega. En hij vraagt het nummer Mercy Seat van Travis Cottrell aan. En Bertie zegt hierover: graag wil ik Mercy Seat van Travis Cottrell featuring Angela Cruz aanvragen. Dit nummer is geen lied dat je alleen beluistert, maar een ervaring die je raakt tot diep in je ziel. Vanaf de eerste tonen pakt dit nummer mij volledig, aldus Bertie. Mercy Seat ademt een diepe eerbied voor Gods genade en aanwezigheid. De zang, gedragen en intens, brengt een sfeer van aanbidding die verder gaat dan woorden. Het lied neemt je mee naar de genadetroon zelf, waar ruimte is voor een ontmoeting met God. Ik geloof dat het nummer Mercy Seat een waardevolle toevoeging is voor Celebration Radio. Een nummer dat luisteraars niet alleen bemoedigt, maar ook uitnodigt tot aanbidding, gebed en innerlijke verdieping. Nou, Bertie, dat vind ik een hele mooie

Wat een prachtig nummer blijft dit toch. Zo sereen. Echt zo mooi gezongen. En de tekst ook. Heeft echt heeft Hans Maat mooi in elkaar gezet. En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. We hebben zometeen nog twee hele mooie nummers. Maar wat vliegt de tijd als je luistert naar mooie muziek en bijzondere verhalen. Geen paniek, we zijn nog lang niet klaar. Want uur 2 zit bomvol met hele mooie dingen. Want in het volgende uur neem ik je bijvoorbeeld mee door de eventkalender met de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wilt missen. Daarna hebben we een bijzonder moment hier in de studio, want Egbert en Hendrikje van de Vuurvogel schuiven aan voor een boeiend en openhartig interview. Dat wil je natuurlijk niet missen. En misschien hoor je straks wel jouw favoriete nummer voorbij komen. Dus blijf bij ons, zet je radio niet te ver weg en hopelijk blijf je luisteren naar de tweede uur van Celebrations. Eerst tot het journaal. Nog twee prachtige nummers. Every Time I Pray van de Bowery is een eerlijk en kwetsbaar lied gebaseerd op Psalm 142. Een gebed vanuit de diepte. De Bowery is een Nederlandse groep met een ontzettende mooie internationale sound. Zij werden in 2016 opgericht in Nederland door Rokus Maasland en Ramon Schermberg. Zij waren al langer actief als muzikanten en besloten samen muziek te maken vanuit een duidelijke behoefte. Eerlijke liederen schrijven over geloof en het leven zoals het echt is, met ruimte voor twijfel, pijn en hoop. De band begon heel bewust, kleinschalig en akoestisch met zang en gitaar en liet zich sterk inspireren door verhalen, psalmen en persoonlijke gesprekken. Hun sound is echt uniek. Daarna, als opmars naar het journaal, de instrumentale versie van het nummer Here I Am To Worship. Maar we beginnen eerst met de Bowery met Every Time I Pray, gevolgd door Here I Am To Worship instrumentaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: We zijn weer terug met uur 2 van Celebration. Leuk dat je nog steeds luistert. Omdat we het vorige uur even wat minuten over hadden, hebben we het mooie nummer van Trientje Heemsbergen nog even gedraaid. Draaf naar mijn hoid. Dit wordt weer een uur vol bemoediging, mooie muziek en inspiratie. En ook dit uur gebeurt weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuiven aan Egbert en Hendrikje van de Fewer Vocals voor een persoonlijk en warm interview. We praten met hen over hun muziek, hun passie, hun verhaal en natuurlijk over wat zingen voor hen betekent. Blijf dus lekker luisteren. We beginnen dit uur met Worthy of It All van Cissy Winans. Dit is geen lied om mee te haasten, maar om bij stil te worden. Een eenvoudige, diepe belijdenis. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, is bedoeld tot zijn eer. Geniet van de vertrouwde stem van Cissy Winans met Worthy of It All.

Ja, dit was Cissy Winans met Worthy of It All. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. Echt prachtig nummer. We zijn toegekomen aan de agenda, evenementenkalender. En elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. En nu zijn we aangekomen een beetje alles rond mei, juni. En er is weer van alles te beleven in Friesland. Dit weekend, helaas al bijna voorbij, 14 tot en met 17 mei, het Hemelvaartsweekend dus, is er het Strandheemfestival in Op Ende. Het is het christelijk festival van het Noorderen, met onder andere optredens van Rent Collective, We Are Messengers, Eileen en Mosaic Worship. Het zijn 4 dagen vol met muziek, seminars, ontmoeting en hoop. Het is overdag vrij toegankelijk en de avondconcerten zijn met tickets, dus met entree. En dan tijdens Pinksteren, van 22 tot en met 25 mei, vindt het Pinksterfeest 316 plaats in Wijnjewoude. En dit is ook een meerdaags festival met samenkomsten, worship en ruimte om God te zoeken, midden in Friesland. Dan hebben we ook nog met Pinksteren Pinksterfeest Veenklooster. Dat is dus van 23 tot 25 mei en het is een christelijk festival voor jong en oud met een openluchtdienst in het Veenklooster Bos, markt, veel artiesten zoals New World Song en daar ben ik een keer geweest, ze komen uit Canada, absoluut een aanrader. De Square Band, een projectkoor onder leiding van Harold Coy, Paul Josephson, Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert. Veel sprekers en veel bandjes. Je kan meer informatie vinden op www.pinksterfeest.com. En daar staat het hele programma in vermeld. Nou, en dan zijn er ook nog in juni door de hele provincie heen kleinere christelijke concerten en zangavonden in kerken en lokale gemeenschap. Dus hou zeker de agenda's in de gaten. Bijvoorbeeld in Leeuwarden op 17 mei het Balkankoor. Dus ik zou zeggen, pak je agenda, nodig iemand uit die lekker met je mee wil. Dit was je eventkalender en we gaan nu weer gauw luisteren naar muziek. Ik ga eens even kijken. Dan moet ik weer eventjes naar boven gaan. Even kijken, waar waren wij gebleven? Nog iets verder, ja. Heb jij trouwens zelf informatie over een lokaal christelijk event? Kijk dan even op de website van Radio Spannenburg. Ga naar de pagina van Celebration en vul dan alsjeblieft ons contactformulier in. Dan zijn wij ook op de hoogte en dan kunnen we dat volgende keer vermelden. We gaan snel verder met muziek en dat is Chris Tomling met het bekende nummer It's Well With My Soul. Een tijdloze geloofsbelijdenis. Opnieuw stem en hij geeft het echt een het is live. Het is een oud nummer, het is een oude hymn met een heel verhaal erachter. Dat hoop ik een andere aflevering een keer met jullie door te nemen. Maar het nummer zegt eigenlijk, het is goed met mijn ziel. Het zit goed tussen God en mij. En na het nummer van Chris Tomling zingen we het bekende nummer Lean On Me, gezongen door het Passion Gospel Choir. Nu eerst Chris Tomling met It's Well With My Soul. Like a river, my way.

0: Nou, hier in de omgeving van Friske Marre zijn ze geen onbekenden als het gaat om passie, samenzang en vuur, de Vuur Vocals. Zij ontstonden zo'n 9 jaar geleden, eigenlijk heel spontaan, naar aanleiding van een eenmalig optreden tijdens een vuurdienst in Nijmeerden. Maar goed, 1 keer werd 2 keer en stoppen, dat is nooit meer gebeurd. Inmiddels staan ze met 9 mensen sterk. Sico op basgitaar, Egbert op drums, Aaltje achter de toesten, Johannes op gitaar en de vocalisten Auke, Henny, Elvira, Joma en Hendrikje. En wat typeert de Vuur Vocals dan onder andere? Meerstemmig met zingen, dat is echt hun ding. Ze brengen opwekkingsliederen, maar ook bekende nummers met een diepe betekenis. Altijd met 1 doel, mensen raken met de warmte, hoop en liefde die te vinden is in het geloof. Van harte welkom in de studio vandaag van Radio Spannenburg, Egbert en Hendrikje. Leuk dat jullie er zijn.
1: Nou, mooi.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja. Nou ja, het is toch een dinsdagmiddag, daar moet je tijd voor vrijmaken, dus wordt zeker gewaardeerd. Ik heb een aantal vragen voor jullie. En het is maar aan jullie om te kijken wie die beantwoordt. Dat maakt mij niet zo...
1: We gaan er geen ruzie om maken, hoor.
0: Nee. Daar is de studio te klein voor. Als eerste, we hebben het er al heel even over gehad, maar jullie zijn 9 jaar geleden ontstaan naar aanleiding van een eenmalig optreden in Nijmeerden. Maar wat gebeurde er waardoor jullie niet zijn opgehouden, maar ja, dat jullie nu nog, 9 jaar later, bestaan jullie nog steeds?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wat gebeurde daar? We merkten dat we de mensen raakten. Met de muziek die we zelf hadden gekozen en gecombineerd in de dienst. We mochten wat nummers spelen in de dienst. En die hebben we dus zelf ons eigen gemaakt.
0: Ja.
1: Ook met gitaarsolo's en het slagwerk wat erin past. Het was een beetje opwekking wat we uitgekozen hebben. En we merkten dat... We brachten dat eigenlijk naar de mensen toe.
0: Ja.
1: En daardoor merkte je dat mensen in één keer verrast waren. Hé, dit is in onze kerk. Dit is apart. Dit is leuk.
0: Absoluut.
1: En je kreeg een interactie met de mensen doordat ze geraakt werden. En dat proefde naar meer.
0: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want nog niet zo heel lang geleden heb ik een dienst van jullie mee mogen maken. En dat was echt, echt heel bijzonder. Dat raakt echt. En je ziet dat zo'n hele kerk dan opleeft. En dat is voor jou, Hendrikje, ook de reden dat je zegt van nou, hier stop ik mijn vrije tijd en mijn energie in.
2: Jazeker. Ik was bij dat eerste optreden van de Vuur Vocals in Nijmegen was ik wel bij, maar als publiek.
0: Okay.
2: Dus ik kan over meepraten dat het heel erg raakt. En volgens mij 1,5 jaar later ben ik gevraagd om bij de Vuur Vocals te gaan. En toen zei ik net ook, het is volgend jaar al 10 jaar. En het is mijn passie. Het zingen is sowieso mijn passie. Maar ook de opwekkingsliederen in combinatie met de andere liederen die we ook kiezen, vind ik het prachtig om dat voor mensen te doen. En mensen ook te raken dan daarin.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Mooi. De naam, de Vuur Vocals, klinkt prachtig. Maar wat betekent vuur nou eigenlijk voor jullie?
1: Die geef ik aan Hendrik.
2: Vuur is het Friese woord voor vuur. En wij willen toch wel iets aanwakkeren bij de mensen. Wij hoeven niet alle mensen tot geloof te brengen, maar wij willen wel graag een vlammetje bij iemand, bij iedereen teweeg brengen. En dat doen we door de muziek. Dat vinden we allemaal prachtig om te doen. Dat is onze passie. En als het dan ook nog overkomt, dan is het daar een vonkje.
0: Ja.
2: En dat geeft ook weer een kick terug. Dus het is, we doen het voor de mensen, maar ook echt wel voor onszelf. En als dat raakt, is dat mooi.
0: Ja, anders hou je het ook niet zo lang vol, denk ik. Nee.
1: Dat weet je niet.
0: Mooi. Hey, en meerstemmig zingen, dat hebben jullie aangegeven. Nou, daar worden jullie gewoon eigenlijk wel heel erg blij van. En waarom is dat zo bijzonder voor jullie als groep?
1: Ik denk dat ook het stukje is. Tenminste, ik mocht ook een keer meezingen. Ik ben normaal slagwerker, maar ik mocht ook eens een keer een stukje meezingen.
0: Ja.
1: En dan merk je dat het samenzang heel erg intiem is.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben ook hele bombastische stukjes met heel veel wat gitaarwerk en drumslagwerk. Maar daarin hebben we ook hele kleine settingjes dat we echt met veel zangers en zangeressen een stukje kunnen brengen. En ja, dan krijg ik zelf, als ik daar sta te zingen, ook het kippenvel weer.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi. En dat meer zingen, ja, dat meerstemmig zingen, dat vult heel mooi in een dienst ook. Je kan er heel veel mee doen. Je kan het heel klein houden, maar je kan het ook wat groter maken. Ja.
0: En wie arrangeert dat bij jullie bijvoorbeeld?
2: Dat doen we allemaal zelf.
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja, het zingen is, wij zijn allemaal niet van de muzieknoten. Tenminste, de zanger sowieso niet. En dat wordt eigenlijk geboren in de oefenruimte.
0: Okay.
2: En dat is oefenen, kilometers maken. En dan zeg je, goh, we hebben al 3-stemmig. En wat voor kick is dat? En dat blijft zitten in ons hoofd. En dat brengen we dan. Dat is ook een heel mooi proces.
0: Ja. Dus het is niet, als je dan een live optreden hebt, dat het dan maar afwachten is van wie zingt wat. Dan gaan jullie oefenen dat het echt op het live...
2: Zit er wel in.
0: Ja.
2: Zit op de harde schijf.
1: Ja, dat wordt in de studio wel lekker geoefend. Ja.
0: Ja. Ja. Oh, mooi. Mooi is dat. Dat je zo allemaal zo je eigen inbreng hebt. En dat het dan zo harmonieus allemaal bij elkaar klinkt.
1: Ja.
0: Mooi. Ik heb gevraagd of jullie na willen denken over wat voor nummer jullie graag zouden willen horen. En een van de nummers is God maakt vrij uit de opwekkingsbundel nummer 720. Ik weet niet wie van jullie dit nummer heeft uitgekozen, maar kun je ook aangeven waarom juist dit nummer?
1: Ja, ik heb hem naar voren geschoven inderdaad. Dat is een van de nummers die goed in het gehoor ligt. Blij is, een heel blij nummer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een fantastisch mooi ritme heeft. En ja, als drummer zijn, dan spreekt mij dat ook heel erg aan.
0: Ja.
1: Dus deze heb ik in de groep gegooid. En ze zeiden eigenlijk allemaal gelijk van, hey, dat is hem. Die kunnen wel...
0: Mooi
1: nummer om te laten horen.
0: En dat is ook een nummer wat dus in jullie dienst gedraaid wordt.
1: Ja,
0: gespeeld wordt. Ja. Oké, nou dan zou ik van de vragen, Anne, zou jij God maakt vrij willen aanzetten?

0: We hebben zojuist geluisterd naar God maakt van Aai, gekozen door Hendrikje en Egbert van de Vuurvogels. Want zij zitten namelijk in de studio bij ons. Nogmaals van harte welkom. Jullie zingen opwekkingsliederen, maar ook populaire nummers met een diepere betekenis. Hoe kiezen jullie eigenlijk je repertoire?
1: Ja, eigenlijk door alle bandleden inspraak te laten doen. Omtrent van, hey, wat vind je leuk om te zingen? En soms hebben we niet eens afgesproken, maar dan komt er iemand, hey, dit is, wat vind je hiervan? Nou, en dan gaan we met z'n allen eens even naar luisteren en dan gaan we los. Dan denk ik, ja, dit is het. Dat gaan we doen. En soms is het ook een nummer, ja, die blijft eens een keer op een plank liggen en dan verdwijnt hij weer. Dan is het niet helemaal wat we willen. Maar over het algemeen denk ik dat het door iedereen lekker ingebracht wordt.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen dat Aaltje het meeste helemaal uitwerkt op de toetsen.
2: Ja.
1: En,
2: de zus van Egbert.
0: Ik wou zeggen, dat is jouw zus volgens mij.
1: Dat is mijn zus, ja. Die werkt het dan helemaal uit. En dan krijgt iedereen zijn partituurtjes en de partijtjes. En dan de tekst wordt dan, denk ik, ook een beetje op diezelfde manier
0: allemaal uitgewerkt. En, want jullie hebben een soort vastomlijnde dienst per seizoen. Klopt dat, wat ik zeg?
1: Bijna, ja. We hebben 3 themadiensten hebben draaien.
2: Ja, een uurvullend programma.
1: Ja. Dus daar kunnen mensen zeggen van ja, we willen thema 1, 2 of 3 en dan kunnen wij een volledige dienst verzorgen. Maar daarbij hebben we ook heel veel losse nummers dat we zeggen van hey, dat hoeft niet allemaal per se in een themadienst.
2: Nee, we kunnen ook bij een gewone dienst optreden met losse nummers.
0: Ja, dat je dus laat maar zeggen, naast de bestaande preek, bestaande voorganger, dat jullie lossen. Want hoeveel tijd kost dat nou om zo'n dienst voor te bereiden?
2: Nou, er zit best wel veel tijd in, want alle muziek moet er goed in zitten.

0: Het is een heel veel werk om het spul allemaal neer te zetten. Het drumstel, de gitaar, de versterkers, de mengtafels, de hele techniek eromheen. Dus dat is wel een dingetje die we graag wel vasthouden.
1: Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Want dat vergeet je soms als je naar de dienst gaat. Kijk, je komt natuurlijk als luisteraar of als toehoorder. Je komt de dienst in en je gaat er weer uit. Maar daarvoor zijn jullie al uren bezig en daarna ook.
2: Ja, klopt.
1: En dat is natuurlijk, dat snap ik wel, dat je dat zegt. Dat doe ik niet voor een paar nummers.
0: Nee.
1: En jullie muziek, die diensten, jullie muziek, is dat vooral bedoeld voor gelovigen? Of heb je juist, ik wil graag een laagdrempelig en een breder publiek bereiken?
2: Daar wil ik wel graag wat over zeggen. We willen inderdaad graag voor een breder publiek dit brengen. En ik heb een vriendin die niet gelovig is en soms wel naar de dienst komt. En die heb ik ook gevraagd even om een reactie. Mm-hmm. Maar ze zei, ik voel heel erg in de dienst het vertrouwen, de hoop en de liefde door de liederen heen. En ook al ben ik niet gelovig, toch geeft me dat een heel warm gevoel van binnen. En het raakt me op een goede manier. En het de meerskip, het met elkaar zijn. En zij zei, dat is toch echt mijn ervaring. Daarom ga ik er graag heen.
1: Mooi, dat is mooi om als feedback te krijgen.
2: Ja,
1: dan
2: zeker.
1: Ook.
2: Want ik vroeg me wel af, hoe is dat voor haar?
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk voor iedereen. Het kan heel breed zijn. Als je op zoek bent naar iets, dan kan het je al wat brengen.
1: Ja, want het is ook heel aanschouwelijk. Hè? Is dat in al jullie diensten? Ik bedoel, jullie komen ook met hele praktische voorbeelden, laat maar zeggen. Is dat in al jullie diensten of is dat nieuw nu?
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Eigenlijk het wordt wel steeds meer, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Het themadienst hiervoor hebben we een stukje ingezet dat ik spontaan zeg maar de kerk of de ruimte inloop. En mensen hebben bij de ingang een theezakje gekregen.
1: Hmm.
0: En dan ga ik halverwege de dienst loop ik even naar iemand toe en zeg ik ga een bakje thee halen bij u. Ja, en dan moeten ze het theezakje naar voren halen en er staat vaak een tekst op.
1: Ja.
0: En ik weet nooit wat erop staat.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En dan is het heel spannend wat daar gebeurt. Maar dan hebben we hele diepgaande gesprekken soms even in die paar minuutjes.
2: Ja.
0: En dat is best wel grappig, ja. Nou, dat vinden we dan ook uit. En ik moet zeggen, de interactie met de nieuwe dienst die we nu hebben draaien, die heb je ook gezien.
1: Ja.
0: Dan zoeken we inderdaad even met dat water, het geloof.
1: Ja.
0: En die interactie zoeken we dan met de kinderen, maar ook met de gemeenschap. Ja.
1: Zeker, zeker. Dat was echt heel, heel duidelijk.
2: Ja. Een persoonlijk verhaal. Er zit ook een persoonlijk verhaal in.
1: Op de video.
2: Dat raakt vaak ook mensen wel. Dat we na de dienst ook vaak nog wel gesprekken hebben met mensen.
1: Ja, daar doe je het ook voor, hè? Ja. Dat, en wie is het creatieve brein bij jullie achter de inhoud van de dienst dan op die manier?
0: Ja, dat doen we denk ik allemaal wel wat. De inbreng, die heeft dat idee. Oh, maar dan kunnen we ook wel zus. En dat doen we toch echt
2: wel. De ene wat meer dan de ander. Ja. Maar en dan groeit het met elkaar.
0: En ik denk dat we allemaal wel een beetje houden van een open dienst, een losse dienst. Het hoeft niet heel besloten. Het moet ook een beetje
1: luchtig,
0: een beetje vrij.
1: Soms.
0: Ja, een beetje vrij wezen. Ja,
1: dat er ruimte is voor eventueel iets.
0: Ja.
1: Oké, okay, mooi. En jullie, kerkdienst hebben we het al even over gehad. Geven jullie ook aparte concerten met de Fewer Vocals? Of speciale gelegenheden?
0: Dat doen we ook.
1: Ja,
0: niet heel veel hoor.
2: Heel af en toe, hè?
0: Heel af en toe eens eventjes.
2: In Harig was wel heel speciaal.
0: Ja, die was heel mooi. Ja, die was ook heel leuk. Harig die vroeg of hij daar een zaterdagavond wouden vullen. En doen we dat op onze eigen manier. Met een paar nummers van de Fewer Vocals. En na de pauze heb ik gezegd, ik zei dan, is het misschien wel mooi om, zeg maar, alle bandleden twee nummers erin laten brengen.
1: Ja.
0: Met inhoud. En die gaan we dan gewoon spelen.
1: Oké. Okay.
0: En dat was ook een fantastisch mooie avond.
2: Ja. Dan vertelde iedereen wat over zichzelf. Over hoe die tot met de muziek bezig was.
1: Ja.
2: En er hoorden nummers bij. En dan van iedereen.
1: Okay.
2: En dan waren foto's bij. En dat was heel bijzonder. Een heel bijzonder concert.
1: Dat maakt het heel persoonlijk. Is dat lang geleden?
2: 2 jaar. En dat wordt ook weer tijd weer om eens wat te doen. Dus er staat wel wat op stapel.
1: Jullie zijn al. Ik zie jullie gezichtig oplichten als je het daarover hebt. Dus dan denk je, nou, wordt wel weer tijd dan toch?
0: Ja, ja? Maar dat.

0: Dat zit toch een beetje in het aard van ons, denk ik. Ja. We zijn allemaal echt wel met muziek bezig.
1: Ja. En zeker als je het dan inderdaad met een boodschap kan brengen, dan geeft dat extra waarde, toch? Ja. Mooi. Nou, ik ben benieuwd. Ik hou me op de hoogte. Want dan kan ik het ook tijdens de eventkalender kan ik het melden.
0: Ja, zeker.
1: Dus
0: zeker.
1: Dat. En tot slot heb ik een vraag. Wat hopen jullie dat luisteraars meenemen naar een optreden van de Fewer Vocals?
0: Naar of na een optreden? Na een optreden, denk ik.
1: Ja, dat ze onthouden van jullie. Dat wat ze meenemen eigenlijk. Dat ze denken dat ze er met elkaar over hebben tijdens de koffie. Van nou.
0: Ja, ik denk dat het niet heel moeilijk is. Ik denk dat dat we hopen dat lichtje wat Hendrik je net zei, dat meegaat. En dat ontstoken wordt. Ja.
1: Ja.
0: Dat hopen we. En dat het mensen geraakt heeft. Of dat er een deurtje open gaat ergens. Ja. En dat ze genoten hebben natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dat is ook heel belangrijk.
2: Het cadeautje wat we bij het laatste project dus mee naar huis geven is een vaccinelichtje. En als je dat aansteekt en het op is, dan komt er een tekst onderin. En
1: dat
2: die
1: heb ik nog
2: tekst
1: niet
2: is.
0: Die komt tevoorschijn.
2: Ja, komt tevoorschijn.
1: Ja, dat
2: schijnen. Dus ja. Dat, ja. Dat.
1: Oh, mooi.
2: Ja. Dat zeg jij eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Moet je toch maar eens afbranden.
1: Ja, ik heb hem nog heel keurig. Heb ik hem ergens
2: heel
1: staan. Ja, dus dat moet ik dan inderdaad gaan doen. Ja, dat is ook wel echt over nagedacht. Van begin tot het einde hebben jullie de dienst echt wel heel goed doordacht. Mooi is dat.
2: Ja.
1: Mooi. Nou, ik vind het echt bijzonder dat jullie dit doen. Ik hoop dat er nog heel veel optredens volgen. Dat er nog 10 jaar bij komen. En ik kijk natuurlijk ook uit naar de speciale dienst waar jullie het net over hadden. En dan had ik nog een nummer gevraagd aan jullie. En dat is geworden. Je mag ook verliezen van Eline. Ik weet niet, Hendrikje, misschien heb jij daar motivatie bij waarom jullie dat uitgekozen hebben?
2: Nou, ik dacht opwekking. Dan denkt iedereen, halleluja. En dat is het ook heus wel.
1: Happy clap.
2: Die hebben we gehad. Ik denk, dit is een beetje een tegenhanger. Het is wat een rustige nummer met een hele mooie tekst.
1: Ja.
2: Ja, luister maar, zou ik zeggen.
1: Ja, het is echt een heel. Nou, we gaan dus eerst luisteren naar Je mag ook verliezen van Eline. En gelijk hierachteraan draaien Wat hij deed uit de opwekkingsbundel nummer 897. En Wat hij deed neemt ons mee naar het hart van het evangelie. Naar wat Jezus gaf en wat het hem kostte. En wat het ons vandaag nog mag brengen. Hoop, vergeving en nieuw leven. Een lied om wel stil te worden of om mee te zingen. Maar nu eerst Eline met Je mag ook verliezen.

Ja, voor wat hij deed. Het blijft een heel mooi nummer. We hebben net een leuk en openhartig interview gehad met Hendrikje en Egbert van The Fewer Vocals. En ik vond het erg leuk dat ze in de studio waren. Nou, we gaan weer door. We vinden het altijd mooi om te horen wat er bij jullie leeft. En daarom nodig ik je graag uit om mee te denken en mee te doen. Heb je een evenement dat er aankomt, iets dat je graag onder de aandacht brengt, of misschien een bijzonder moment dat je wilt delen, laat het ons weten. Ook voor verzoeknummers staan we open. Dus als jij een mooi nummer hebt, of het nu een lied is dat je raakt, een favoriet die je al lang niet hebt gehoord, of iets dat perfect past bij een speciale gelegenheid, geef het door op de site. Op de pagina van Celebration bij Radio Spannenburg kun je eenvoudig een reactie achterlaten. Een korte boodschap, een leuke groet of gewoon even laten weten dat je luistert. Het doet ons echt goed. Het wordt allemaal gewaardeerd en het maakt het programma nog veel persoonlijker. Dan gaan we nu weer verder met muziek. Soms zeggen beelden meer dan woorden. The Lily of the Valley van Abiding Worship bezingt wie God is. Nabij, trouw en vol leven. Midden in alles wat groeit en bloeit, maar ook in de schaduw. Dat vertrouwen klinkt ook door in het lied wat ik daarna graag wil draaien, van Martijn Buwalda. Martijn Buwalda is sinds een paar jaar ook bij het grotere publiek bekend geworden. Maar daarvoor was hij al echt binnen christelijke kringen, was hij echt al hard aan de weg aan het timmeren. En hij zingt het nummer Voor de Zwijgers. Voor iedereen die soms geen woorden heeft. Voor wie voelt, maar stil blijft. Het zijn twee prachtige nummers die niet schreeuwen, maar eigenlijk fluisteren. Om erbij te zitten, om naar te luisteren. We gaan nu eerst luisteren naar Lily of the Valley van Abiding Worship, gevolgd door Martijn Buwalda met het nummer Voor de Zwijgers.

komen aan het einde van onze uitzending van vandaag. Fijn dat je erbij was en met ons hebt meegeluisterd. Deze aflevering wordt op dinsdagavond 19 mei nog eens herhaald. Dus mocht je iets gemist hebben of gewoon nog een keer willen luisteren, dan krijg je daar alle gelegenheid voor. Daarnaast is de uitzending ook terug te vinden via Uitzending Gemist op de webpagina van Celebration. Op zondag 21 juni zijn we er weer met een nieuwe uitzending met heel veel prachtige muziek. Hopelijk schakel je dan weer opnieuw in op Celebration. Ik wil Anne de Jong dankjewel zeggen voor wat je doet achter de knoppen en het strak laten klinken van alles wat hier gebeurt. En dan sluiten we deze uitzending af met Martijn Buwalda voor De Zwijgers en daarna de instrumentale uitvoering van Open the Eyes of My Heart, geschreven door Paul Bellocci in 1997. Dan wens ik jullie nog een mooie dag toe en graag tot de volgende keer. Deze is voor de zwijgers.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat moet ik nou met rozengeur? Siska en de Nightbirds hier op Radio Spannenburg. Luister aan heel goed jong. Welkom bij muzikaal onthalen. Deze tijdje de njochentje de maaie van 2026. Ja, het wou ook het lang gezellige muziek hier op deze tijdje. Buiten is wat druilerig. Ja, het ruint een beetje. Het is een beetje mattig. Het is een beetje wierd. Maar mooi waar ze er aan te komen. Voor het Pinksterweekend liggen het mooi te worden, lekkere temperaturen. Voor degene die de Elfstedentocht fietsen zal, komende maandje, die zal het treffen. Misschien zit ik wel het even een beetje te warm. Maar in ieder geval, ja, ruimwetter wordt dan misschien ruimwetter dat ik wel een paar keer gebeurt. Maar gaan we de komende 2 uur lang doen? Nou, er is in je motto, muziek. En die inbreng is ik mogelijk op 06-15-43-68-60. Ik heb een verzoekje voor je, ik heb via WhatsApp, ik heb via sms of gewoon even bellen. Zeg maar even wat het makkelijkste vindt. Tweede plaat op deze tune, dat is meestal had ik het programma door de Turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
2: Ik zie die blonde.
0: Van Arie Kupers is de Turboschijf.

zeg die blonde, de turboschijf, Jere Bruin, Spannenburg van Arie Kuppen, Zutem, Markenbiet, Marsum. Ja, hier is vader Abraham uit Avenlied.

0: Ja, dat is een eisingel van Sinneke. Ik doe wat ik wil en wat ik wil en wat ik niet wil. Nou, dit is muzikaal onthaal hier op Radio Spannenburg. Kreeuwen een appje van Johannes uit Oudemarm. Hij wil een mooi plaatje hier van Harten 10 voor iedereen die het luistert hier op Radio Spannenburg. Ik heb even uitzocht. We zijn onderweg, oftewel, wij binnen mooi voort.
1: Mooi voort, no. Geen
0: vissen,
1: maar we zijn wel mooi.
0: Ja, even speciaal voor Johannes en voor iedereen die het luistert. Hartelijk, we zijn mooi voort.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

weer een leuk plaatje van Elvin. En ja, wat heet er een plaatje? We gaan nog langer niet naar buiten. Nou, je moet luisteren naar je Ruis Spanburg muzikaal onthaal. Trouwens, daarvoor weer nog even een lospas. Dat weer een uitsingel van de 3J's. Nou, one plaatje vreek en altijd even op 0615-348-60, zone 60. Mijn telefoontje wijzen, mijn appje wijzen. Zie maar even wat die het makkelijkste daar liggen. Even zien, wat heb ik, wat heb ik gekend, daar staan. Het Repair Café, dat is morgen ook weer hier in de bibliotheek van de Jouweren. Dus hem kapot spul. Dan eenvoudig. Misschien dat eenvoudig te repareren is. Dan ken dat altijd in het Repair Café. En dat is gevestigd in de bibliotheek van de Jouweren. Dus hierpen van jouw elven tot jouw wien. Dus vrij, nou ja, dit is gratis, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gekregen. Indien altijd gerepareerd is. Nou, het volgende nummer, even zien welke zou we doen. Oh, deze is wel leuk, dacht ik. Van Highway, Tina Darling.

0: binnen de Cats.
1: In een Franse uitvoering van... Ja, be my... hoe heet nou ik hem? Iets krek al even. Oh ja, be my day. En, maar ze hebben net echt in... nooit Frans daar vertaald, want dan heet het Je ma femme, oftewel wees mijn vrouw. Dus het is eigenlijk een verzoek om ja, verkering of vertrouwen of wat ik maar. Maar in ieder geval, dat weer een Franse uitvoering van de Cats. En de, ja, die kwam ik zien in mijn assortiment. Ja, je bent dan wel eens even aan het ziekje en dan vind je bepaalde plaatsen die... waarvan je de weet dan het hebben dat, ze, dat het uitbracht is. Wat ik wel weet, dat is de nieuwe single van Miss Montreal en die heet Schuilen.

Nog eens een oud nummer en dat in een Duitse taal. De geliebige kuste van de Silveras. En we kennen dit dan in het origineel van de Postkoets. En dat komt uit de jaren 60. Bezoekjes binnen welkom op 0650-3468, Zone 60. En Herman, die appt ik even, die woe Bob, nee, Boy van der Heiden. Yeah. Wat een dag, wat een sfeer.

niet zo zo, maar we zijn wel mooi fut. Al de rest. Het kost het wat, maar nog heel wat. Dan, Trabi.

nummer van de Wico's. En ik wil met jou mijn leven delen. Daarvoor hebben we nog Boy van der Heijden. Weer een verzoekje van Herman. En ja, nog even. Trouwens, verzoekjes kunnen nog steeds aanvragen worden. 06-15-38-60. Zone zegt er gewoon van de berg die bel ik. Alleen ik al even. Moet ik dan even dat nummer op een muziekje. Maar eerst hebben we de nieuwe single van Lucas en Gea. Laat me.

0: Ja, weer een nieuwe single van Lucas Achea. En laat me maar gaan. En ja, zet ik al zo uit. Wanda van den Berg die hier kan bellen voor een verzoekje. Die woon nummeriëren van Beatrice Eagley. En ik geef een opzocht voor iedereen die het luistert. Verliept. Ja, verliept en verloofd. En fixeert nogmaals.
1: We zijn mooi voet, nou.
0: Ja, ben wel mooi voet. Maar we worden ook weer knap in de rukken.

Ja, zullen ze verliefd zijn? Of verloofd? Beatrice Eagley, op de zoek van Orde van den Berg voor iedereen die het lustig. En hij is van Jochen Oeren, zit er om te komen. En even twee plaatjes, twee, twee, een heel eentje van Corrie en Bram Krikke. Het klinkt als weekend.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is muzikaal onthaal van 8 tot 10 uur bij Anne de Jong.

hebben een rapsodies, maar de kleine Merel Lustra's welkom bij deel 2 van muzikaal onthaal hier op Radio Spannenburg. Het is het jonge jongetje de mooie van het jaar 2026. Middernacht tot klok van 10 uur. Mijn naam is Oren de Jong. Verzoekjes binnen welkom op 0615 43 68 67. En het volgende nummer, dat werd even onverregen terug aan Melle. Ja, Melle van ik wil muzikaal onthaal dat, maar wegens omstandigheden dat nou even terzijde aligned het. Dat ja, de gezondheid die lid het net heel dag dacht. Maar hij wil even een plaatsje hier al litten voor iedereen die luistert. En dat is een van de muiters. En ik heb hem opzocht bij ons in de Stellingwerf. Met je mooi ben je terug Melle.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

Ja, Rosanja van Rentse Jan. Dat werd toen dit een jonge knaap. Een aantal jaren met Brom en de voorheer John. Kakon, mooi manjana, oftewel morgen. Nou, en daarvoor... Dat hebben we toen ook wel. Laura Lien, een Belgische dame met haar nieuwe single met gesloten ogen. Zij kreeg ik even een appje van Sietske Brandenburg uit eigen hart. En die vroeg even om een plaatje te draaien. Even speciaal voor Melle, maar verder zeg ik voor iedereen die het luistert. En het plaatje dat ze onvregen, dat is van Twarres. Wij bestel.

Daar praat je van Liam Peterson. En jij bent mooier dan de sterren. En daarvoor hebben we nog Webbestoof van Twars. En weer een verzoekje van Sietske. En het volgende plaatje, dat is even een verzoekje. Dat kwam van Siep de Haan. Hij vraagt even een plaatje om van Normaal. Geen belasting, geen benzine meer.

Weer een nieuwe single van Dora, Alles gaat voorbij. En ik ging dan weer even een verzoekje. En dat kwam binnen van Chris. En die wil even een nieuwe single van Gabriella Massa, Dolce Vita. Voor iedereen die het lustert.

een Duits plaatsje in muzikaal onthaal van Katrine en Peter met Varende Muzikanten. En daarvoor hebben we nog Tom en Dick uit Njontje Njone zegt dan met Bloody Mary. En daarvoor de neusingen van Marlane en Lekker in mijn vel. En daarvoor hebben we nog Dora, alles gaat voorbij. Ja, zag je dit programma? Ik ben voorbij. Ik heb nog hier even een lekker oud nummer uit. Ik uit Njontje Njone zegt en dat is van Shocking Blue, Venus.

dit weer te weer muzikaal onthaal op deze tiese tioen. Iedereen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het onvregen van de liedjes. En na een week dan zit Johannes op zijn plak. Denk je in de studio of in studio 1. Maar in ieder geval na een week dan kan weer naar Johannes luisteren. Johannes de Vries. En morgen dan zit Romke in studio 1 van Sien tot de Mai 12. En wat mij betreft, ik ben er komende sneeuw weer tussen Jochen en Elf. Maar ik is elke sneeuw te morgen. Je kent nog een nummer uit 1969. Van een T-set. Maar bellen mee, wel te rusten, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

Voor Stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen